0: Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: de headlines uit het nieuws. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: I sound high, don't I?
1: Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
2: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X-

0: Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische filmpjes over een docente. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool. Amerikaans leger voert opnieuw aanval uit op Iran, dat meldt het leger zelf. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen na onterecht ontslag op staande voet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: En vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische filmpjes over een docente. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool. Amerikaans leger voert opnieuw aanval uit op Iran, dat meldt het leger zelf. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen na onterecht ontslag op staande voet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

met jouw chat in Benidorm zit. Die tegen mijn hoesting. Val te val volk en val te waar. Gezwiet doe kapot en wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen.

is ieder jaar hetzelfde. Ik wil naar Sint-Anne en ze naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras? Mij gewoon. Ze zei zo geer een broon, zei ze. Alle dagen dat je zag van, smeert mijn rug eens in. En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan. En souvenirjes kopen, nog zo.

homie. Dat ze maar alleen gaan zongen. Maar niet meer gezien met die flauwekul. Dan deze sport al zijn nikkel. Blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Anne.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitte zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische filmpjes over een docenten. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigt in te storten is gestabiliseerd. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuizen afgebrand. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Het scheepvaartverkeer door de staat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de staat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De NVM meldt dat er afgelopen kwartaal een record aantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio 1.

0: vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Te beginnen met de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Die is in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Als je naar Rotterdam wil, kan je omrijden via de A15 en de A4. En dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. En tot slot de A7, Groningen richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat met name opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat er een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel een file van 40 minuten over 11 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files worden nu veroorzaakt door werkzaamheden. Te beginnen op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens, 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Knooppunt Ypenburg 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar heb je nu ook een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio X!

0: Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. I didn't ask for a free ride.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt er omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de aandacht.

0: Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover.

opener in het programma Bond van vandaag is Phil Lynott hadden we hier zo uit het jaar 1987. De King's Call, de titel van de plaat. Ik zeg fijn dat u er weer bij bent. Programma Bond. Jan Berg is de naam. Ik draai voor u het komende uur. Ook gaan we weer door met nieuw werk. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Dit is een nummer met de titel Pope.

0: Het nummer populair wat hier voorbij kwam worden onder andere Idly, Ronnie Flex en Frenna. Hedendaagse muziek kan voor 2026. We gaan terug in de tijd met...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, 1964, The Mercy Beats. Wishing and Hoping.

0: 1964, de muziek van de Mercy Beats, Wishing and Hoping. Niet het origineel van het nummer, want in 1963 was er al een uitvoering van Dionne Warwick. En ook Dusty Springfield zette het op de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Even lekker poink poinken, 2003, The Future Shock en On My Mind.

0: Dit was Future Shock anno 2003, On My Mind.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021 muziek van Pink en Willow Sage Hearts. Cover Me in Sunshine.

0: Cover Me With Sunshine, de plaat van Pink and Willow Sage Heart, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Nancy Sue heb ik voor u klaar liggen. Het is Zweeds wat ze zingt. Ivaje aan de

0: Ja, Nancy Soeg, een zangeres waar we doorgaans alleen Duitsstalige muziek van horen. Ditmaal in het Zweeds. Il varje andere taak. Bij elke ademhaling betekent dat dan weer. Hebben we toch weer wat geleerd vandaag.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, lacht er maar om. Hè. We gaan 1997 met de Backstreet Boys.
2: Yeah,

0: De jaren 90 muziek, het jaar 1997. The Backstreet Boys, Everybody Backstreets Back. De titel van het nummer. Wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zoals maar net, dat doen we met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1978 met Barry Manilow. En hij kan niet lachen zonder haar. Can't smile without you.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt er omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover.

Muziek 1984, de Amsterdamse band Drukwerk met Harry Slinger als zanger. Carolien, de titel van het lied. Hedendaagse muziek, nomeer door Martin Garrix en Ed Sheeran. Rewind, repeat it.

0: dancemuziek met is Martin Garrix en Edje Sheeran. Rewind, repeat it.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Lekker terug in de tijd met deze van de Honeybus. 1968. I can't let Maggie go.

0: 1968 dus, deze Honey Bus, I Can't Let Maggie Go. Altijd lekker om weer zo'n gouden ouwe langs te laten komen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Alicia Keys, Superwoman.

Mooie nieuwe plaat van Selena. Dit was Why. Ja, en Why brengt ons aan het einde van het programma weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u er ook weer met plezier naar geluisterd heeft. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag altijd. janberg.radio@gmail.com is daar, als dat daarvoor open staat. En ik ga u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 2014, Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Daarna gaan we naar 1970 met de Marmalade en Rainbow. En voor zover er nog tijd is, Michael Anthony Austin samen met Ralf Mullenschaller. En This Celtic Heart. Ik zeg bedankt voor het luisteren en fijne dag. En graag weer tot de volgende.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt er omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de A9.

0: Lakeside en Fantastic Voyage. Hey, je bent er.
1: Nou,
0: je bent weer gevonden.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date, oftewel Gezondheidsnieuwsradio. Met vandaag als gasten psycholoog Joke de Wulf. Gezondheidsjournalist Pim Christiaans. We spreken met de kenner van de traditionele Chinese voedingsleer Jutta Kuller. En met orthomoleculair therapeut Wouter de Jong. Hoe werk je zware metalen uit je lichaam? Dat is zijn onderwerp. En tussendoor hoor je gezondheidsnieuws. En de muziek die we draaien is zo'n beetje feel-good muziek. Zoals die van Lakeside net. Dus ga er lekker voor zitten.
2: Het Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: En geniet van de muziek en van de interviews en steek er wat van op. Hier is Starpoint. And it's so delicious.
3: De Donderdagdate met Frank Ruiters.

0: en fit. Gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
2: Ja, dat hoor je tussendoor.
3: Gezondheidsnieuws.
2: Appelazijn lijkt een positief effect te hebben op de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes type 2. Een overzichtsstudie van 7 wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat zowel de nuchtere bloedsuikerspiegel als het HbA1c-gehalte, een maat voor de bloedsuiker over langere tijd, omlaag gaan door appelazijn. Hoe meer appelazijn iemand per dag inneemt, hoe groter de daling van de bloedsuikerspiegel. Onderzoekers zagen dat elke milliliter appelazijn per dag de nuchtere bloedsuikerspiegel met 1,25 milligram per deciliter verlaagt. Met de grootste effecten bij een dagelijkse inname van meer dan 10 milliliter. Dat kan komen doordat appelazijn de opname van glucose in spieren en lever verbetert en de maaglediging vertraagt, waardoor suikers langzamer in het bloed komen. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is er nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van appelazijn op de insulinegevoeligheid.

0: Ik wil een beetje meezingen door de Casey and the Sunshine Band.
1: Our risk from injury from a fall or car crash increases as we age. But getting older doesn't have to mean giving up on the activities you love. Take simple steps to avoid injuries, like doing activities that improve strength and balance. Get yearly eye and wellness exams, and talk to your doctor or pharmacist about the medicines you take. Also, tell your doctor if you've fallen or worry about falling. Learn more about aging without injury at cdc.gov/stillgoingstrong.
2: Psycholoog Joke de Wulf. Hallo, Joke.
3: Hallo, dag Frank.
2: Goed je te spreken.
3: Ja, leuk.
2: De laatste tijd hoor je veel over hartritme en variabiliteit of hartcoherentie. En dat het ook heel veel te maken heeft met hoe regenererend slaap is. Kun je daar wat meer informatie over geven? En met name natuurlijk, dit getal moet hoog zijn. Hoe kun je dat nou beïnvloeden?
3: Ja, wel, hartcoherentie heeft eigenlijk te maken met de verbinding tussen je hersenen en je longen, je hart en je hersenen. He, die driehoek die gemaakt wordt, via je ademhaling ga je je hartslag gaan beïnvloeden. En naarmate je hartslag sneller of trager slaat, worden ook je hersenen minder of meer geactiveerd. He. Dus meer concreet houdt dat in dat als je gaat inademen, je hartslag een fractie van een milliseconde sneller slaat. En jouw hersenen eigenlijk het signaal krijgen, tijd voor actie. En als je gaat uitademen, dan gaat je hartslag

0: een milliseconde, een fractie van een milliseconde trager slaan en dan krijgen je hersenen eigenlijk de boodschap van het is veilig, je mag ontspannen. Hè. En als we goed willen slapen, dan is het natuurlijk belangrijk dat we ons veilig en ontspannen voelen. Hè. Want onder stress en als we in actiemodus zijn, dan gaan we niet slapen, want dan, ja, dan ben je actief of dan wil je lichaam en je geest willen dan graag actief zijn. En via die hartcoherentie oefeningen, kan je dus, ga je ademen volgens een bepaald ritme en ga je daarmee je hartslag gaan beïnvloeden, zou je kunnen zeggen. Het is nu heel kort door de bocht uitgelegd, maar je gaat eigenlijk je hartslag daarmee gaan beïnvloeden en meer bepaald de hartritme variabiliteit, wat eigenlijk de ruimte is tussen twee hartslagen in. Die ga je gaan beïnvloeden en dat heeft dan een invloed op jouw zenuwstelsel, jouw autonome zenuwstelsel, centrale zenuwstelsel, die dan tot rust komt, waardoor dat je dan beter kan slapen. Dat is eigenlijk het verband dat er is tussen de ademhaling, de hartcoherentie en de kwaliteit van jouw slaap.
1: Ja. En houdt die oefening dan in dat je je ademhaling flink vertraagt, dus heel langzaam inademt, heel langzaam uitademt, zoiets?
0: Ja, je gaat eigenlijk vooral gaan focussen op die uitademing. Als je tot rust wil komen, als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen, dan is het heel belangrijk om te focussen op uitademing. Want inademen, dat doen we allemaal sowieso. Daar hoeven we niet bij na te denken. Ook als we onder stress staan, dan gaan we eigenlijk vooral gaan inademen. Of als we in actie zijn, dan gaan we vooral heel goed inademen. Maar het uitademen doen we soms te weinig en vergeten we niet helemaal, want dat kan uiteraard niet. Maar we doen het eigenlijk te oppervlakkig. Hè? Terwijl dan net als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen, dan is het net belangrijk om heel goed uit te ademen. Hè? En je kan eigenlijk vergelijken met uitademen is loslaten, terwijl inademen, dan adem je echt weer levensenergie in. Hè? Dus dat heeft daarmee te maken, je gaat ademen volgens een bepaald ritme. Je kan gelijke tellen ademen. Hè. Sommige mensen beginnen met 4-4. 4-4 tellen in, 4 tellen uit. Of 5 tellen in, 5 tellen uit. En dan varieer je naar 4 tellen in, 6 tellen uit. Dus dan ga je al langer uitademen dan dat je inademt om dus die rust in jouw lichaam te gaan initiëren. Maar het beste werkt het doordat je eigenlijk met een biofeedback systeem je hartslag ook effectief of je hartritme variabiliteit ook effectief gaat meten. En dus dat is een toestelletje dat je verbindt met de computer aan de ene kant en met je oor aan de andere kant. En je gaat ademen volgens een bepaald ritme dat aangegeven wordt met de adembegeleider, door een adembegeleider. Dat ritme van ademhalen ga je volgen en zo breng je eigenlijk je hart in een coherente staat en gaat je lichaam daardoor tot rust komen.
1: Ja, ik heb trouwens zelf zo'n ring die dat allemaal meet.
0: Ja.
1: Ook de HRV, ook je hartslag en met name dus is het belangrijk dat die in rust zo laag mogelijk is, hè, tijdens de slaap. En het getal van de HRV, de hartritmevariabiliteit, zo hoog mogelijk.
0: Ja, dus de bedoeling is, het is een beetje een paradoxale uitleg in die zin dat hoe hoger je hartritme variabiliteit is, dus hoe hoger eigenlijk de variatie is tussen twee hartslagen, zou je kunnen zeggen, hoe beter, hoe meer. Eigenlijk is het een beetje, en dat klinkt wat paradoxaal, hè, omdat je zou denken van ja, is het net niet goed als er een heel monotoon verloop is in uw hartslag? Is dat niet het teken van rust? Want het is eigenlijk net omgekeerd. Hè. Als er een heel monotoon verloop is in jouw hartslag, ja, dat is eigenlijk geen goed teken, want dat wil zeggen dat er eigenlijk nog weinig energie in jouw hart zit. Hè. Dus dat is iets wat we zien bijvoorbeeld bij mensen die op het einde van hun leven zijn, hè, net voordat ze, vlak voordat ze overlijden, wordt die hartslag eigenlijk heel monotoon. Dus dat is geen goed teken. Mm-hmm. Hè. Dus we willen eigenlijk net dat die hartritme variabiliteit inderdaad zo hoog mogelijk is. En dat kunnen we bereiken door die bepaalde staat van ademhaling. Nu natuurlijk, het is wel belangrijk om te weten, hè, als je in een hartcoherente staat bent, dan heb je een ademhalingsfrequentie van ongeveer 6 ademhalingen per minuut, hè, gemiddeld. Je kan dat ook. Je hoeft daarvoor ook geen toestelletje te hebben, een ring of iets anders, of dat biofeedback systeem. Je kan dat eigenlijk ook gewoon door een blad papier te nemen en dan eigenlijk met een pen je ademhalingsritme te volgen. Hè, doordat je als je inademt, ga je met je pen naar omhoog. Als je uitademt, ga je met je pen naar beneden. En je ademt eigenlijk heel rustig. En dan tel je de topjes van de figuur op het einde. Je zet je timer op 3 minuten. En na 3 minuten tel je je topjes. En dan deel je dat door 3. En zo weet je hoeveel ademhalingen je hebt per minuut. En als je in een hartcoherente staat bent, dan kom je aan een gemiddelde van 6 ademhalingen per minuut. Nu, dat kan bij de 1, kan dat 5 zijn, 6 zijn, 7 zijn. Dat kan wel variëren. Maar natuurlijk, dat is geen natuurlijke staat om de hele dag in te vertoeven. Dat is echt een staat van tot rust komen. Want als we in gewone actiemodus zijn, gewoon dagelijks in activiteit zijn, dan hebben we een normale ademhalingsfrequentie van tussen de 12 en de 15 per minuut.
1: Oké. En trouwens, er zijn toch meer factoren van invloed op dat HRV, je hartcoherentie, zoals heb je wel of niet vlak voordat je gaat slapen nog een maaltijd gegeten? Heb je wel of geen alcohol gedronken?
0: Ja, omdat dat natuurlijk allemaal dingen zijn die het stressniveau in jouw lichaam wel naar omhoog halen. Alles wat we eten, wat we drinken, daarvan weten we van ja, dat is eigenlijk een vreemde stof die binnenkomt en ons lichaam gaat daar in eerste instantie wel even gaan checken, is dat hier oké? Dus je lichaam komt eigenlijk in actiemodus, het immuniteitssysteem komt op gang enzovoort. En daardoor, je lichaam is actief, dat gaat inderdaad ook die hartritmevariabiliteit wel beïnvloeden.
1: Ja, en dat is belangrijk voor herstel. Dus dat hoge getal van die HRV geeft volgens mij je lichaam ook meer herstel. Dat hart dus flexibiliteit.
0: Ja, daar moet ik jou eventjes, daar moet ik jou het antwoord wel in schuldig blijven. Dat is zo tot op de, tot echt in detail, ja. Weet ik het niet. Hoe dat het precies werkt. Ik gebruik het vooral bij slaap. Mensen die slecht slapen, om die met die ademhalingsoefeningen en het biofeedback systeem een rustige ademhaling aan te leren, zodat ze beter kunnen slapen. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek wel blijkt dat als je die oefeningen doet 10 minuten voordat je in bed kruipt of gaat slapen, dat het echt voor een betere slaapkwaliteit zorgt.
1: Ja, belangrijk. Joke, hartelijk bedankt voor deze informatie.
0: Dat is heel graag gedaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de verkeersinformatie.

Pim Christiaans, eerst met het gezondheidsnieuws van Ortho. En dan gaat hij vertellen over de effecten van creatine. Eerst een stukje van deze. Dit is Dayton. En The Sound of Music.

0: Dit zijn de headlines van Orto.nl.
1: Dit is Pim Christiaans.
2: In het eerste nummer van Orto van 2025 brengen we weer veel nieuws en achtergronden over voeding en supplementen. En ik wil er graag drie onderwerpen uitlichten. Het eerste onderwerp is psychobiotica. Dat is een klasse van probiotica, micro-organismen voor de darmen, met gunstige effecten op de psyche, op de mentale gezondheid. Dat de darmen en de hersenen met elkaar communiceren, ja, dat wisten we al. Maar dat we geestelijke problemen kunnen aanpakken met specifieke bacteriestammen die normaal gesproken in de darmen huizen, dat is nieuw. Het onderzoek naar deze aanpak staat dan ook nog in de kinderschoenen, maar de eerste resultaten zijn wel erg veelbelovend. Bij zaken als depressie, burn-out, maar ook bij autisme, ADHD en zelfs bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson worden opvallende effecten gezien van behandeling met specifieke bacteriestammen. Verder brengen we deel 3 van onze serie Gezond in een giftige wereld. Ja, die serie gaat over het feit dat we onvermijdelijk milieuvervuilende stoffen binnenkrijgen. En hoe kunnen we ons nu daar van binnenuit tegen beschermen? In dit derde deel gaan we in op zware metalen. Denk aan cadmium, lood en kwik die zich onder andere in de hersenen kunnen opstapelen en ja, gewoon giftig zijn. Gelukkig is het mogelijk om deze metalen deels te verwijderen uit het lichaam met behulp van supplementen. Een tipje van de sluier: bepaalde soorten voedingsvezels blijken zware metalen goed te kunnen binden, waarna ze worden uitgescheiden via de ontlasting. Nou, ten slotte, last but not least, PEA. Dat staat voor, let op, palmito-elitanolamide. Maar laten we dus maar gewoon PEA noemen. Dat is een heel interessant stofje dat we zelf in ons lichaam aanmaken als reactie op weefselschade. Als het wordt aangemaakt, dan heeft het een soort dempende werking op ontstekingsprocessen en pijn. En PEA is ook als supplement verkrijgbaar en is aangetoond dat het veilig is om in te nemen. En het blijkt een hele effectieve ontstekingsremmer en pijnstiller te zijn. En het mooie van deze natuurlijke pijnstiller is dat je er niet verslaafd aan kunt raken en dat het geen andere nadelige bijwerkingen heeft. Dit en natuurlijk veel meer in de

0: Dit is Wim Christiaans.
1: Hallo.
2: Leuk om hier te zijn.
1: Ja, vind het fijn dat je er bent, want vanavond belicht jij creatine. Neem het zelf ook als poedertje in een soort shake.
2: Ja.
1: Omdat ik weet dat het natuurlijk in het kader van krachttraining heel belangrijk is. Hè? Het geeft net iets meer doorzettingsvermogen. Je kan net even langer doorgaan als je reps maakt.
2: Klopt. Ja, het is eigenlijk daar is creatine het meest bekend van. Hè? Dat het eigenlijk in je cellen een beetje een soort de energievoorraad oplaat, om het simpel uit te leggen. En dan vooral bij explosieve inspanningen raakt dat type energie snel uitgeput. En als je dan creatine inneemt, dan kun je bijvoorbeeld in plaats van 10 herhalingen met een gewicht, kun je er net nog die 11e en net die 12e uitpersen. En daarom is het ook een hele interessante stof voor topsporters die met explosieve bewegingen werken. Sprinters en zo, hordellopers. Dan kan dat het verschil tussen zilver en goud uitmaken, zeg maar. Als je dan goed je creatine op voorraad hebt.
1: Ja, dat is nogal belangrijk. En die effecten zijn ook aangetoond, maar het doet veel meer dan dat. Hè. Het is veel meer dan alleen maar een sportsupplement interessant voor krachttraining en duursporters.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, dat qua kracht voor je spieren, dat kun je echt als bewezen beschouwen. Hè. Dat wordt algemeen, dat werkt gewoon. Dus daarom is het ook zo heel populair onder sporters. Maar wat je ziet, is kijk, creatine. Ja, als je dat inneemt, als je dat slikt, dan komt dat in je cellen terecht. En daar is het dan in staat om de cellulaire energie. Het werkt als een soort opladen van je batterijtjes in je cellen. Maar dus voor alle organen die heel veel energie gebruiken, daar is dat belangrijk voor. Dus bijvoorbeeld je spieren tijdens het sporten. Maar welk orgaan gebruikt ook ontzettend veel energie? Dat zijn de hersenen. En in de laatste jaren wordt steeds duidelijker, en er is steeds meer onderzoek naar dat het ook aantoont, is dat creatine ook heel goed voor je hersenen kan zijn. Creatine maak je een klein beetje in de hersenen zelf ook aan. Zo belangrijk vinden die hersenen dat. En je krijgt creatine ook van nature binnen via voeding. Hè. Het zit vooral in vlees en vis. Mm-hmm. En je maakt het een beetje in je lever aan. Maar wat nou blijkt is dat bijvoorbeeld als jij wat ouder bent of als je vegetariër bent en je eet weinig vlees en vis. Of je hebt veel last van bijvoorbeeld korte nachten, nachtdiensten draaien, dat soort zaken. Dan hebben die groepen mensen hebben eigenlijk vaak een creatine tekort, maar en dan ook in de hersenen.
1: Ja.
2: Dus je hebt nu allerlei interessante studies. Bijvoorbeeld moeten studenten 24 uur wakker blijven. En dan worden ze vervolgens moeten ze allerlei testjes doen. En worden de hersenscans gemaakt. En dat is nu recent een leuke studie op deze manier gedaan. En dan zie je dat als die mensen dan één keer 20 gram ongeveer of 25 gram creatine hebben ingenomen, dat ze dan gedurende 8 à 9 uur beter blijven presteren op cognitieve testen. En dat je ook ziet dat de energiestofwisseling van de hersenen beter op peil blijft. Heel interessant.
1: 25 gram, dat zijn wel heel wat scheppen. Hè? Want je hebt ook een schep is denk ik 5 gram.
2: Ja, klopt. Ja, wat je hebt. Er zijn allerlei verhalen en allerlei tegenstrijdige berichten. Hè. Je hebt ook mensen die zeggen, jij moet 20 gram per keer nemen. En dan zo moet je om je soort oplaadfase. En dan kun je daarna, na een week of zo, kun je dan met een onderhoudsdosis van 5 gram per dag volstaan. Maar inmiddels, ik heb een grote review erover gelezen, hebben ze het allemaal met elkaar vergeleken. En dan komen wetenschappers tot de conclusie dat de beste manier om creatine daar de voordelen van te hebben, of het nou is voor je spieren of voor je hersenen, is gewoon elke ochtend 4 à 5 gram. En dan heel stelselmatig, en dat kun je innemen met gewoon met wat water. Of je kunt het door je proteïne shake. Dat doe ik meestal. Nee, ik neem ook elke ochtend een beetje proteïne. En dan doe ik er zo'n schepje, maatschepje creatine bij.
1: Ja, heel makkelijk. En je hoeft het helemaal niet af te wisselen, dat je het rouleert en een tijdje niet inneemt. Dat dacht men eerst.
2: Het is ook helemaal niet die verhalen dat het schadelijk zou kunnen zijn voor de nieren, klopt niet.
1: Nee.
2: Verhalen dat je er als man kaal van wordt, dat klopt allemaal niet. Het is een hele veilige stof. Wat ook interessant is, ik doe zelf een paar keer per week aan een contactsport. Krav Maga in dit geval. Ja. En dan kun je wel eens een klap tegen je hoofd krijgen. Nu zijn er een aantal studies gedaan, ook met dierstudies, maar ook met mensen. Dan blijkt dat als je een hersenschudding hebt of een tik tegen je hoofd, dan daalt meteen het creatinegehalte in de hersencellen. Waarschijnlijk omdat het als een compensatie is, omdat het meteen wordt gebruikt om energie op te wekken om die schade te herstellen. Nu zijn er allerlei aanwijzingen dat als je dus creatine dan slikt, dat dan de gevolgen van zo'n hersenschudding of zo'n klap op het hoofd, dat die dan veel milder zijn. Hmm. Dus het is ook interessant voor, überhaupt als je een hersenschudding mocht hebben, meteen creatine innemen. Maar ook als je aan een contactsport doet, en bijvoorbeeld voetballen is eigenlijk ook een contactsport, hè, waarbij je dus makkelijk met het koppen, met voetballen en zo, dan is creatine kan een hele belangrijke bescherming bieden.
1: Goed om te weten.
2: Ja.
1: En eigenlijk het daalt ook met het stijgen van de leeftijd. Dus vanaf een bepaalde leeftijd kun je het gewoon structureel gaan nemen. Elke ochtend die 4 of 5 gram per dag.
2: Ja, het grappige is dat als je ouder wordt, dat het creatinegehalte in de hersenen juist toeneemt. Het idee daarachter is dat dat toeneemt omdat allerlei andere functies verslechteren. Waardoor je hersenen als het ware meer energie nodig hebben om het oude peil te kunnen handhaven. Nu is inderdaad aangetoond dat als je dan creatine inneemt, dat dan het creatinegehalte in de hersenen ook verder toeneemt. Je bloed-breinbarrière, die niet zomaar alles vanuit je bloed naar je hersenen toelaat, om je hersenen eigenlijk te beschermen tegen gifstoffen. Maar die heeft de speciale pompjes die creatine uit je voeding, die in je bloed terechtkomt, vanuit het bloed die hersenen binnentrekken, om te zorgen dat die hersenen meer energie kunnen genereren. Dus hoe ouder je bent, hoe belangrijker het wordt om het te nemen.
1: Ze zeggen ook wel eens dat je het moet nemen met een heel klein beetje koolhydraten, omdat het dan wat beter wordt opgenomen dan alleen puur in water, toch?
2: Ja, ik zelf doe dat wel en ik neem het ook in met wat eiwitten. Dat schijnt inderdaad dan te verbeteren, maar in die grote reviews, waar dus allerlei studies met elkaar zijn vergeleken en al die data goed door een kritisch zijn bekeken, daar wordt eigenlijk gezegd dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe je het inneemt, als je het maar inneemt.
1: Ja, oké. Fijn dat je deze informatie hebt gegeven, Pim.
2: Ja, en blijf het slikken, hè. Goed ritueel. Elke ochtend een schepje creatine.
1: Zal ik doen. Jij ook dan.
2: Oké,
1: tot ziens. Doeg.

0: Sergio Mendes. Bekend van Mascanada, denk ik, hè? En zijn Brazil 66 samen was dat Pretty World. Maak samen gewoon de wereld mooi. En pretty.
1: Frank Reuters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Reuters.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Uit onderzoek blijkt dat het supplement coenzym Q10 mensen met hartfalen kan helpen. Een overzicht van 16 wetenschappelijke studies kijkt naar de effecten van coenzym Q10 op sterfte, inspanningsvermogen en de hartfunctie. In 8 van deze studies werd sterfte onderzocht. Van de 1049 mensen die coenzym Q10 kregen, overleden er 65, terwijl in het placebo-groep, 1087 mensen, 116 mensen stierven. Dat betekent een 40% lager risico op vroegtijdig overlijden voor de groep die coenzym Q10 slikte. 5 andere studies keken naar het inspanningsvermogen. Hieruit bleek dat mensen die coenzym Q10 gebruikten zich beter konden inspannen dan degenen die een placebo kregen. Op de werking van het hart zelf, gemeten via de linker ventrikel-ejectiefractie, hoeveel bloed het hart dus per slag uitpompt, had coenzym Q10 geen direct effect. Dit suggereert dat coenzym Q10 op een andere manier voordelen biedt voor mensen met hartfalen. Meer gezondheidsnieuws, het blijft komen steeds tussendoor. Dus het beste wat jij kan doen is even lekker blijven hangen. En ook genieten van dit soort muziek. Ja, wij noemen het feelgood muziek. Reageer maar even trouwens op dedonderdagdate.nl. Kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En dan kun je ook met ons contact leggen. Hier is Rick James.

0: heart and the brain. They're synchronized, like everything in the body. But when the blood flow to the brain stops, a stroke happens. Sudden severe headache, loss of balance, or slurred speech could be the signs of a stroke. And getting to the hospital within 3 hours can save you or a loved one. The clock is ticking. Learn more at startwithyourheart.com. A message from the Justice Warren Heart Disease and Stroke Prevention Task Force.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het drinken van koffie, thee en cafeïne kan helpen om het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 te verlagen. Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 188.000 mensen. En zij ontdekten dat alle hoeveelheden koffie of cafeïne het risico op deze ziekten verlaagden. Mensen die gemiddeld 200 tot 300 milligram cafeïne per dag binnenkregen, dat zijn ongeveer 2 tot 3 kopjes koffie, die hadden 41% minder...

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoge beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover.

0: Sister Sledge, een beetje anders dan anders. Yeah, yeah, yeah. And we are family. En de donderdagdate.
1: Gezondheidsnieuwsradio.
2: De donderdagdate. De donderdagdate. Frank Kruijters.
0: Dit is het tweede uur met ook straks meer gezondheidsnieuws. Tussendoor lekkere feel-good muziek. En je hoorde Jutta Kuller en Wouter de Jong. Ja. En ik zei al dat je kunt kijken op de website. Donderdagdate.nl. Komt goed. Hier is de band Tears for Fears. Volgens mij heet deze muziek een beetje New Age, denk ik. Het is de extended version. Net een klein beetje langer, dus ook een beetje verrassend. Van hun singeltje dat toch wel een hit was in Nederland.

0: Tears for Fears. Ja, en bij nader inzien. Dit was natuurlijk niet hun grote hit, hè. Dat was Everybody Wants to Rule the World.
1: Gezondheidsnieuws.
0: De populariteit van plantaardige eiwitten is wereldwijd sterk toegenomen. Maar hoe goed ondersteunen ze de spieropbouw vergeleken met dierlijke eiwitten? Een nieuwe studie analyseerde 12 onderzoeken waarin de effecten van beide eiwitbronnen op de spier-eiwitsynthese werden vergeleken. De resultaten tonen aan dat dierlijke eiwitten een klein voordeel hebben, maar het effectverschil is verwaarloosbaar. Vooral bij jonge volwassenen werd nauwelijks verschil gevonden tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Bij ouderen leken dierlijke eiwitten iets effectiever in het stimuleren van de spieropbouw. De onderzoekers concluderen dat het bewijs voor een significant verschil zwak is en dat verdere grootschalige studies nodig zijn. Met de groeiende interesse in plantaardige voeding is het belangrijk om beter te begrijpen hoe verschillende eiwitbronnen bijdragen aan spiergezondheid. Voor nu lijkt het erop dat plantaardige eiwitten een volwaardig alternatief kunnen zijn en dus vooral voor jonge volwassenen. Een dieet met veel peulvruchten kan de gezondheid verbeteren, vooral bij mensen met prediabetes. Dat blijkt uit een studie onder 127 Chinese deelnemers in Singapore, waarin onderzoekers een caloriearm dieet met extra peulvruchten vergeleken met een gewoon caloriearm dieet.

aan een gezond dieet. Vooral voor mensen die hun bloedsuikerspiegel en cholesterol willen verbeteren. En hier straks, Jutta Kuller over intuïtief eten. Dit zijn de dames, met heel veel plezier van de Dolly Dots zijn het. En

0: blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
1: Nu in het programma Jutta Kuller van de praktijk in Nijmegen. Hallo Jutta.
2: Hallo Frank.
1: Hallo. Hoe kun je nu toch op je gevoel de goede keuzes maken van voeding die bij jouw persoon past, die je goed doet?
2: Ik ben ervan overtuigd dat wij eigenlijk allemaal diep in ons hart wel weten wat bij ons past. De kunst is om je niet helemaal af te laten leiden door wat ik noem programmeringen. Dat wil zeggen, ga terug naar wat lust je in je kindertijd. Welk soort eiwit vond je lekker? Dat is heel vaak een goede graadmeter. Vond je het kippenpootje lekkerder dan het kipfiletje? Of vond je juist dat velletje van het kip heel vies? Gaf je dat aan je broertje door? Was je blij van aardappeltjes? Vond je dat minder interessant? Vond je roomboter super lekker? Dus wat wij lusten, wat wij oprecht lusten, geeft enorm veel informatie over wat bij ons past. Mm-hmm. En dan moeten we natuurlijk zeggen, nou ja, wacht even. Ik lust extreem graag chocola. Past dat dan bij mij? Nee, dat is een craving. Ja, dus trek in zoet, extreme zoet is altijd een craving. Trek in brood is ook een craving, want dat kan een beetje verslaafd maken. Maar als je kijkt naar maaltijden, wat vind je lekker? En dan kun je zeggen van ja, dat weet ik eigenlijk al. Maar als ik de vraag aan mijn klanten stel, dan is het heel vaak een antwoord vanuit het hoofd. Dus nou ja, leverwort lust ik eigenlijk. Maar leverworst is ongezond, dus dan noem ik het maar niet. Mm-hmm. Of leverworst heeft een hele slechte kwaliteit, dan eet ik het niet. Maar dat zijn allemaal kwaliteitsvragen. Dat zijn allemaal intellectuele vragen, morele vragen. Maar dat is niet een antwoord op de vraag, wat lust je eigenlijk? Dus een hele simpele vraag kan heel moeilijk zijn om te beantwoorden, maar die brengt je wel verder.
1: En kun je dan ook jouw cliënten een beetje helpen van, inderdaad, laten kiezen tussen twee uitersten van kipfilet gewoon, zeg maar, ja, gekookt. Ja. Of kipfilet gebakken. Nou, dat is een beetje raar, maar
2: nee, dat is helemaal geen raar voorbeeld. Dus het zijn altijd, ik werk met een meetapparaatje, met kinesiologie, maar ik stel ook even vragen. En hoe meer keuze mensen vroeger hebben gehad in hun leven of in de kindertijd, hoe gemakkelijker het is om ook weer dichter bij de intuïtie te komen. Dus als je kippenpootjes echt vies vindt, als je het vies vindt om te kluiven, als je vis lekker vindt, maar niet als er nog graadjes in zitten, laat staan het hoofdje nog te zien is, dan kan het al iets zeggen. De vraag is dan ook, ben je verzadigd van kipfilet? Of zeg je van, nou ja, het voelt als groente eten. Ik heb klanten die een stofwisselingstype hebben, die veel meer vlees en vet moet hebben. Maar die zeggen dan, ja, kipfilet lust ik, maar ik heb daarna trek. Het voelt als groente, het voelt zo licht. Mm-hmm. Dus absoluut, de voorkeuren, lust je spek. Ja, spek eet bijna niemand, niemand durft er nog te eten, maar lust je dat? Lust je een gehaktbal? Vind je mayonaise super lekker? Hoe graag eet je vet? Dat is allemaal super waardevolle informatie.
1: Dat hangt natuurlijk ook vanaf. Want als je zegt, lust je spek of lust je een gehaktbal? Er zijn mensen die gaan die gehaktbal vol stoppen met zout. En dan zou ik zeggen, nou, als die zo zoutig is, vind ik hem heel vies. Maar als die gewoon gekruid is met op de goede manier, dan is die weer lekker.
2: Ja, en dus bij deze vragen gaan we altijd uit van de beste kwaliteit. Ja? Okay. Dus je kan natuurlijk ook zeggen, gehaktbal lust ik alleen als ik weet dat het beestje biologisch gevoed. Ja. Dat is weer een hoofdvraag. Dit is weer een intellectuele vraag. En die moet worden gesteld. Maar die zegt niks over ik lust het. De bereiding natuurlijk. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik persoonlijk vind gehaktballen bijvoorbeeld niet lekker. Ja, en dat heeft niks met de morele of de bereiding te maken. Maar ik lust het niet graag. En dat zegt weer iets. Ja? Dus wij moeten eigenlijk weer een beetje teruggaan naar het kind in ons. Wat een tafel heeft met allerlei keuze. En dan kijken, voelen vooral, proeven, wat lust ik?
1: En zou dat iets zeggen over wat je eigenlijk echt nodig hebt om je in balans te houden?
2: Ja, het is al een hele belangrijke stap, want dat wat je lust, past ook bij jou. Ja? Ik heb het niet over cravings. Ja? Dus chocola is een craving. Broodjes kaas is een craving. Er zitten stofjes in die ons letterlijk een klein beetje high en gelukkig kunnen maken. Maar dan is het een craving. Maar ik heb het vooral over echte maaltijden. Ja, als je AVG'tjes lekker vindt, nou ja, dan zegt dat al iets. Als je stampotjes lekker vindt, als je erwtensoep lekker vindt, maar dan eigenlijk zegt, nou ja, zonder spek vind ik het niet interessant. Ook dit zegt iets. Ja, dus het is voor een stofwisselingstype die eigenlijk meer koolhydraten dan vlees nodig heeft, niet mogelijk om zich over te eten aan vlees. Ja, dus als je het niet lust, dan past het ook niet bij jou. Maar als je het wel lust, past het ook bij jou.
1: Het lijkt me toch heel moeilijk hoor, om het verstand dan uit te zetten. Dat je dingen weet van, ja, dat ja, is dat misschien toch niet zo goed voor me, maar dat je dat niet meer voelt.
2: Ja, en dat is volgens mij wat ook steeds moeilijker is. En dit is ook misschien waarom ik überhaupt werk heb. Omdat wij dat niet meer weten of voelen. Wij worden zo afgeleerd. En soms ook met de beste intenties. Maar stel je voor dat je ouders beslissen, ja, de beslissing nemen om vegetarisch te eten. En jij als kind moet meedoen. Dan is er natuurlijk een gigantisch taboe op vlees. En je kan niet ontdekken of je dat lust. Andersom, ik heb een vriendin. En zij is dochter van een slagersgezin. Maar zij is helemaal geen vleestype. En zij is opgegroeid met heel veel vlees. En ze had altijd een soort van weerstand. Dat is het meest moeilijke, maar dat is een vraag die kan niemand beantwoorden, behalve jezelf. Wat lust je eigenlijk? En anders probeer het uit. Ga maar een week met spek en ei ontbijten. Kijk maar hoe dat voelt. Ja, en als je dat al denkt van, oh, bah, nee, dat smaakt me niet, dan heb je ook al een eerste stap gezet.
1: En ook kijken hoe het valt natuurlijk, neem ik aan, van hoe voel ik me nou een uur later, toch?
2: Ja, exact, hè? Ja. En daar is ook weer, kijk, de eerste vraag is, wat lust ik eigenlijk? Ik ben daar zo van overtuigd, je kan jezelf niet overeten aan vet en vlees. Dus als het bij je past, dan is het ook oké voor jou. En ik heb het niet over bewerkt vlees of over sausijsbroodjes. Dat is iets anders. Maar als je het idee hebt, je kan elke dag zalm eten, dan zegt dat iets over wat bij je past. De kunst is om daar ook eerlijk tegen jezelf te zijn.
1: Ja, en niet te veel af te wijken. En inderdaad die voorgeschreven programma's te volgen. Maar inderdaad ook bij je gevoel te blijven. En misschien dan een heel klein beetje hier en daar een mix. Of dat je toch een bepaalde keuze maakt van, oké, dan kies ik niet voor varkensvlees, maar kies ik maar voor kip of rundvlees. Dat zou wel kunnen op basis van je verstand.
2: En ik zeg dit vanuit een, ik was heel lang vegetarisch, dus ik zit al nog steeds meer in het stofwisselingstype wat vegetarisch kan eten. En toch raad ik bij het desbetreffende stofwisselingstype aan om meer vlees te gaan eten. Ja. En daar is heel belangrijk dat je een groep hebt, die heet rood vlees vettype. En de naam zegt het al, die kunnen dus niet verzadigd raken op basis van mager vlees. Dus die kunnen natuurlijk zeggen, ja, ik heb gehoord, kipfilet is gezonder, want er zit geen vet aan. Maar die lijden letterlijk honger. Mm-hmm. Dat is een beetje alsof je een Eskimo, Inuit, is natuurlijk correct tegenwoordig, Inuit zegt, je mag geen zeehond meer eten. Je moet een mager stukje vlees kiezen.
1: Ja.
2: Dan heeft hij een heel groot probleem.
1: Ja. Oké, Jutta, nou, dankjewel voor deze wijsheden en ook ervaringen van jou over het intuïtief eten. Meer bij je gevoel komen qua eten en de goede keuzes maken die bij jou passen. Het is een hele weg. Oké. Okay. Dag.
2: Dag.
0: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger. En Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Ook in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de verkeersinformatie.

Onderzoek laat zien dat magnesium L-treonaat de slaapkwaliteit en alertheid overdag aanzienlijk verbetert vergeleken met een placebo. In de studie kregen 80 mannen en vrouwen van 35 tot 55 jaar met slaapproblemen gedurende 21 dagen of 1000 milligram magnesium L-treonaat per dag of een placebo. De deelnemers hielden een dagboek bij en ze droegen ook slaap- en activiteitstrackers om hun slaapkwaliteit en het dagelijks functioneren te meten. De groep die magnesium L-treonaat kreeg had een betere en diepere slaap en ook remslaap dan de placebo-groep. Daarnaast voelden zij zich 's ochtends alerter en hadden ze een beter humeur dan de mensen die een placebo kregen. Uit de dagboeknotities bleek ook dat zij meer energie en een betere productiviteit overdag ervoeren. Ja, je hebt vast wel eens gelezen over magnesium natuurlijk. Maar blijkbaar de vorm die echt goed is voor de slaap is dus magnesium L-treonaat. En zij kregen in de behandelde groep 1000 milligram. 1 gram dus per dag. Ik denk dat ze het in de avond innamen, maar dat staat niet in mijn berichtje. Volgens mij wel. Kan niet anders. Of een uur voor het slapen gaan of zo. Oh, dit is ook zo'n goed nummer trouwens, hè? Ik denk dat je dit herkent direct. De band D-Train. We hebben straks nog in dit programma Wouter de Jong. Die komt nog over zware metalen praten. Hoe krijg je die je lichaam uit? Via vezels, zei Pim Christiaans in het eerste uur. Ik ben benieuwd of Wouter dat ook zegt. Eerst hier. Walk on by van D-Train.

0: Wouter de Jong is bij ons. Hoi Wouter.
1: Hoi Frank.
0: Ik ben benieuwd wat je eraan kunt doen om te voorkomen dat zware metalen zoals lood en kwik die in je lichaam zitten slechte effecten hebben. En kun je ze eruit werken op een bepaalde manier?
1: Nou, een manier om eigenlijk heel veel zware metalen, niet alleen deze twee, uit je lichaam te weren, dat is door middel van zweten. En dan moet je echt wel serieus zweten. Dus denk aan een sauna. Het liefst nog een infrarood sauna, want daar kun je behoorlijk lang in zitten. Kijk, een gewone sauna na een kwartier, dan wil je er wel uit. Maar een infrarood sauna kun je gerust een uur in zitten. Met pauzes misschien. En wat je dan zou kunnen doen, is voordat je de sauna ingaat, neem je een vitamine B3 in. Dus een niacine. Niet een andere variant, de niacine moet je hebben. Ja. Nicotinezuur, waar je dus een flush van krijgt.
2: Ja.
1: Daar krijg je die flush, dan zit je in de sauna. En nadat je uit de sauna komt, ga je bewegen. Dus waarbij je je lymfen actief maakt. Bijvoorbeeld trampolinespringen met zo'n bellycon trampoline. Nou, dit is een protocol van, als ik het goed zeg, een Japanse arts. In ieder geval een Oosterse arts. Om zware metalen uit je lichaam te krijgen. Door middel van zweten. Dat werkt echt heel goed voor aluminium, cadmium, lood enzovoorts. Maar bedenk wel, als de zware metalen in je vetcel zetten, in de adipocyten, ja, die worden niet zomaar eruit geknepen door een beetje zweten.
2: Nee.
1: Dus ook een calorisch tekort is wel van belang. Als je alleen maar aankomt, ja, dan gaan nooit die zware metalen uit je vetweefsel natuurlijk migreren naar de lymfe en de bloedbaan of via de huid eruit. Dus calorierestrictie is ook erg van belang. En natuurlijk de ontgifting. En dan wil je de lever ondersteunen en de nieren. Nou, Nature's solution to pollution is dilution. Met andere woorden, zorg dat je veel water drinkt. Zuiver water, dat is van belang. Ja. Met mineralen. En de lever kun je fantastisch ondersteunen door glutathion te verhogen. Dus je kunt glutathion eten. Bijvoorbeeld asperges zit het in, avocado zit het in. Maar dat is therapeutisch niet echt interessant. Dat is te laag. Dus je kunt de precursor van glutathion pakken. Moet je bijvoorbeeld denken aan N-acetylcysteïne, NAC. Ook wel bekend onder het medicijn Fluimucil of Lisomucil. Glycine. Is ook een hele mooie als precursor voor glutathion. En dan hebben we ook nog pure glutathion die je kunt slikken. Maar dat wordt vrij slecht opgenomen. Dus dan moet je denken aan de gepatenteerde variant S-acetyl-L-glutathion. Wel een prijzig goedje, maar wel zeer efficiënt. Nou, als je dat allemaal doet en je hebt geduld en tijd, dan is het mogelijk om die zware metalen langzaamaan uit je lichaam te detoxen.
0: Ja, ik denk ook wat je net als eerste zei, dat je naar de sauna gaat en die flush veroorzaakt met vitamine B3 en niacine, dat het een langdurig proces is. 1 keer niet genoeg, maar je moet misschien wekelijks 2 keer gaan en dat dat misschien wel 8 weken, hè, zoiets.
1: Klopt, en je moet ook serieus zweten. En ook wat ik zei, je moet wel in een calorisch tekort zijn. Dus stel je hebt 2000 calorieën nodig, dan moet je echt 1800 eten of minder. Dat er wel opgeruimd kan worden, dat het uit je weefsels kan komen. Dat vergeten veel mensen.
0: Ja, en je wordt trouwens knalrood dan, hè? Je ziet natuurlijk door de flasje alleen al.
1: Kijk, ik heb het ook niet vaak gedaan, maar ik heb ook zoiets in de sauna. Mensen lopen elkaar toch niet helemaal aan te staren. Dus als je daar nou rood zit, ja, geven mensen daar echt wat om?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: Komt door de warmte, kan je zeggen.
1: Ja, toch. En het is ook niet urenlang, hè? Het is misschien 20 minuutjes max en dan trekt het weer weg.
0: Ja, en je nieren ondersteunen, waar denk je dan aan? Is dat, ik noem een kruid, gulderoede, solidago?
1: Helpt allemaal, maar het belangrijkste is gewoon echt water drinken. En ook hier weer, kijk, als je je lichaam niet te veel belast, dus met calorieën, met een hoog eiwitdieet, belastende stoffen, ja, dan zijn de nieren eigenlijk heel goed in staat om dat allemaal te doen. Dus ook weer hier belast het lichaam niet, met andere woorden calorische restrictie, zorg voor veel water. Je kunt ook denken aan kruidentheeën, denk aan gulderoede wat je net zei, of bepaalde supplementen. Astragalus is bijvoorbeeld ook een hele mooie voor de nieren, vanuit de Chinese geneeskunst. Ja, zo zijn er wel meer kruiden hoor, die je kunt inzetten voor de nieren. Citroen is ook een hele mooie, gewoon citroenwater. Limoenwater werkt ook.
0: Heb je ooit in onderzoek gezien dan of mensen dan effectief die zware metalen kunnen kwijtraken?
1: Nou, ik denk dat dat heel moeilijk te onderzoeken is, omdat iedere persoon natuurlijk verschillend is. En het is niet te standaardiseren hoe goed iemands lever werkt of hoe goed iemands nieren werken. Dus ik denk dat dat heel lastig wordt in onderzoek, maar dat je wel case studies daarvan kunt maken of case series, dat is wel mogelijk.
0: Ja, en N=1, hè? Dat je één persoon een voormeting doet, een nameting doet.
1: Ja.
0: Ja. En die metingen kunnen misschien met bioresonantie, denk ik, hè?
1: kun je ook doen. Kijk, je kunt alles oppakken en uiteindelijk is het belangrijkste dat je geen klachten meer ervaart. Je kunt ook nog kijken naar de antagonisten van zware metalen. Denk bijvoorbeeld aan de antagonist van aluminium, dat is silicium. En dus zorg dat je silicium binnenkrijgt. Of selenium, dat is ook een hele belangrijke om zware metalen uit je lichaam te krijgen. Omdat het een antagonist is.
0: Ja, de tegenhanger.
1: Ja, exact.
0: Oké, heel goed Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Did You Take My Breath Away van Queen. Niet echt bekend, hè? Maar wel mooi.
1: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Ja, ik wens je het allerbeste en ik zie je gewoon volgende keer weer terug. Inderdaad, dezelfde plek, dezelfde tijd. En de laatste voor vanavond als een soort dessert is van de Manhattans. And just one moment away. En ik ga je weer zien. Hoe dan ook. Ik hoop gewoon weer hier bij de volgende donderdag date. Veel groetjes en tot later. Doei!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Onder de mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten op onthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

1932, geïnspireerd door de Emotions. Ja, het is het metrojatwerk, kunnen we stellen. Ideeën voor de playlist, laat het mij weten. Als je thuis bent voor de making-of, ook mensen daar in Den Haag bij Radio Excellent, laat weten wat jij nog mist. Reacties zijn welkom op Reinet, discoclassicradio.nl.

deze originele cover. Het was in 1971 dat de Shilajits even China uitbracht. Dat was een lang geleden. Het was volgens mij de enige single van de top 40 van de Shilajits.

Harvey Sheener, 3 weken tot 40. Ik zit nog op nummer 19 in de tipraden. Later dus overgedaan door MC Hammer. En Harvey Sheener, dat was een

1971, dus dan 1990, deze plaat ook weer terug in een R&B-versie. En zo beschieden. Let the beat take control. Laat weten wat jij nog mist. Reacties zijn welkom op rijnetdiscoclassicradio.nl. De jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco herleefd. The 3 Degrees in the Heaven I Need in de maxi-uitvoering.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.
2: Roosendaal.
1: Let the beats take control.
2: Beats take control.

Uit de periode dat ze nog hits maakten in de top 40. Dit was een van de laatste singles, volgens mij. Want ik me zo kan herinneren dat in de top 40 terecht kwam. 1989, Donna Summer. And this time I know it's for real. Let the beats take control. Wees welkom mensen. Ook de mensen in Den Haag. Die getuigen zijn van de making of donderdagavond van 8 tot 10 bij Radio Excellence. Je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Rijm met discopressorradio.nl en meekijken in de radiostudio via www.

krijg je heel veel vrienden, heel veel vriendelijke mensen die aan het toeteren zijn en zo. Mensen die contact met je zoeken, op niet zo vriendelijke wijze misschien wel. En dus dat je jezelf dan weer vriendelijk vindt natuurlijk. Michael Brown, One Way Street, 1984, hier in Let the Beat Take Control. Deze formatie in 1983 stopten ze om in 2021 nog een keer entree te maken. ABBA.

De Sound of the 90's op je radio, Slip Snap en Rhythm is a Dancer. Lijkt ons inderdaad op mijn kant 12 wins. Lange dansbare platen uit grijze hitverleden of misschien uit hitparades van nu. Je mag het zelf zeggen, goede ideeën ervoor hebben, meld het maar via rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een kwartij @discoclassicradio.nl.

0: omdraaien was het volgens mij wel. Oké, dat gezegd hebben we de Marquanted Valvins. Gaan terug naar de jaren 70 mensen. Saturday Night Fever, weten we het nog. Dat was wat populair. Veel disco muziek uit Saturday Night Fever toen het leidde op de radio. En ook vandaag in Let the Beats Take Control. De Bee Gees hadden 49 singles in de top 40. En ook deze single deed mee in de top 40. Ik heb het over Tragedy. Je hoort hem in de disco mix. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

De Bee Gees en de serie Saturday Night Fever. Of de film in ieder geval, de musical. En deze muziek gaat die musical dan weer. Tragedy, yes, maar kan het wel winnen voor vandaag. Goede ideeën voor hebben, nogmaals, meld het maar via rijn@discoclassicradio.nl. Ook hier zit een stukje historie aan vast. Als je fan bent van de avondspits, van Frits Spits, vroeger, dan herken je het meteen. Vooral het introotje wat zo meteen komt. Alles te maken met de poplimerick. Dit introotje. Dit muziekje. Ferry Maat gebruikte het. Stond nu dan ook een keertje in zijn show. Maar het was eigenlijk wel Frits Spits die het gebruikte voor de poplimerick. Maar het komt eigenlijk van Rolls Royce en Still in Love. Terug van 1982 hier in Let the Beat Take Control.

Ik vraag me toch af hoe ze in godsnaam aan die naam komen. No Shoes, I can wait, dat kan volgen, maar No Shoes, hoe kom je in godsnaam aan zijn naam als band? Soms ontstaan die dingen op de meest vreemde momenten. Ik zal dus nazoeken hoe ze erbij gekomen zijn. Let the Beats Take Control, de jaren 80 disco staat aan. En zojuist in 1986, No Shoes, I can wait, hier Let the Beats Take Control. Gevolgd door Tavares en The Love Line.

Afijn, veel je gaat bellen met de Love Line. Zo kan het, hè. Tavares en Love Line als een laatste geluid in deze aflevering van Let The Beat Take Control. Het is even klaar, mensen. 2 uur lang de lekkerste disco wat mij betreft. En de volgende uitzending gaan we het gewoon weer doen. En als je inspraak wil hebben in de platenkeuze, laat het mij maar weten. Rijnet, discoclassicradio.nl staat open 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Ideeën voor het origineel in de koffer. Misschien wat de Markant het wel vindt. Of gewoon die discoplaat die in je hoofd blijft hangen. En die je graag nog een keertje wil horen. Of die discoplaat waarbij jij verliefd werd. En waarmee het allemaal begon. En misschien nu wel gelukkig getrouwd met kinderen. Je weet het niet. Door die ene plaat op de dansvloer. Laat het mij maar weten. Rijnet, discoclassicradio.nl voor jouw verhaal. Zet in je agenda als je het eigen wil zijn van de making-of. Donderdagavond is dat van 8 tot 10 uur. Op www.discoclassicradio.nl ben je getuige van de making-of van dit radioprogramma. Nog eentje dan, om het af te leren uit het goede discojaar 1983. Kan je een heel programma mee vullen met dat jaar. Niet zo bekend en wel lekker. Terug naar 1983 met Raw Silk en Just In Time. Ik zeg tot de volgende keer, dan weer in Let The Beat Take Control. Hoi.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Everdingen een ongeluk. Dus er is maar één rijstrook open daar. Bij afrit Geldermalsen begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar en een klein kwartiertje op onthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit donderdagavond wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En vol zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens Oekraïne zijn er 12 Russische tankers geraakt. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. En bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinshan zijn 28 mensen omgekomen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen een ongeluk. Dus er is maar één rijstrook open daar bij afrit Geldermalsen. Begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar en een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel, bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine, slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland. Ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Dave Roelfink maakt debuut als professioneel bokser. Train hier al jaren keihard voor, zegt hij. Dave Roelfink gaat professioneel boksen. Dat vertelt de 32-jarige realityster voor de camera bij RTL Boulevard. Op 19 september maakt hij zijn debuut bij Boxing Gladiators tijdens een evenement in Rotterdam. Ik ben hier klaar voor. Jaren train ik hier al keihard voor en nu is het moment daar. Ik ben dankbaar dat Boxing Gladiators en Videoland mij deze kans geven. En ik ga je laten zien waar ik aan toe in staat ben. Aldus Roelfink. Roelfink won eind vorig jaar het 8-man tournament van Boxing Influencers. Het evenement Boxing Gladiators 3 wordt gehouden in Topsportcentrum Rotterdam en wordt uitgezonden natuurlijk op Videoland. Gevallen tv-ster Roger Smit woont noodgedwongen in een caravan. Dit is nu mijn paleis voor een prikje. Zijn televisiecarrière, luxe leven en relatie met Frank Jansen raakte Rogier Smit allemaal kwijt. Tegenwoordig woont de voormalige interieurstylist in een caravan en leeft hij van een uitkering. Vorige week werd hij ook nog opgeschrikt door vandalen. Ik heb behoefte aan iemand die me liefdevol omhelst en dat die het ook dat meent. Als de jonge blonde helft van de populaire tv-duo Frank en Rogier, groeide Rogier Smit in korte tijd uit tot een bekend gezicht op televisie. Samen met Frank Jansen maakte hij voor SBS6 het succesvolle Paleis voor een Prikkie, waarin ze met een klein budget woningen omtoveren tot een heus paradijsje. Het leven van Frank en Rogier al snel leverde een nominatie over de televisiering Talent, waarbij RTL het duo wegkapte met een miljoenencontract. Het toekomst leek het stel toe te juichen totdat hun relatie eind 2020 strandde. Wat volgens was een publiek moddergevecht vol juridische procedures, ruzies over partneralimentatie en zelfs een voogdijstrijd om een hond. Uiteindelijk besloot RTL in 2021 de samenwerking met het duo te beëindigen. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: Dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 10 juli. We hebben NOS de avondetappe, praatprogramma, sport, wielrennen. Om 5 over 7, 8 uur het NOS Journaal. En dan de NOS WK-avond. En dat is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje. Dan hebben we de tweede helft ook nog. En de derde helft hebben we weer de NOS avondetappe. Dan hebben we om 8 uur op NOS NPO 2, NOS Journaal, Nederland op film. Een historische documentaire. Patience, misdaadreeks, Nieuwsuur om 10 uur en McDonald's en Dots. Dat is een misdaadreeks. Dan, die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 7:55 op NPO 3 Razen Waas. Die gaat in geen land in Zuid-Amerika waar je de oorspronkelijke mensen zo goed tegenkomt als waar hij nu heen gaat. De slimste mens, België, sluipschutters om 9:30. En dan de hele avond door Noordzee Jazz uit Rotterdam. Dan hebben we René Groenendijk, voor iedereen beter. Een theatershow tot en met 10:50. Want dan hebben we Secret Duets. En die sluiten daar de avond af. Op RTL 5 over de A4. Een verkeersreportage, dan 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 om 8 uur, de Oranje Zomer. Helene Hendricks bespreekt met haar gasten natuurlijk van alles en nog wat. Om 9 uur de Bondgenoten, dan de Hart van Nederland, late editie. Daarna weer de Oranje Zomer, want we gaan natuurlijk het voetbalwedstrijd bespreken. En daarna ook nog shownieuws. Om 8:30 op SBS 9, Remy Sans. Een science fiction film. Fantasy Island om 22:45. En die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 8:30, Fire Country op Net 5. En daarna om 10:50 Chicago Fire. Die sluit ook de avond af. Op Veronica hebben we om 8:00 de Big Bang Theory. Dan Demolition Man, een science fiction film. En Samaritan, ook een actiefilm, om 10:50. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.
1: Gentlemen, attention.

commun. Attention. Jeune commun.

0: Roman.
1: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
2: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5

tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook een iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo-carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hen achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoop.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vanmiddag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op St. Kintos. En Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit 1 van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel, bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine, slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en dat de eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Dave Roelfink maakt debuut als professioneel bokser. Train hier al jaren keihard voor, zegt hij. Dave Roelfink gaat professioneel boksen. Dat vertelt de 32-jarige realityster voor de camera bij RTL Boulevard. Op 19 september maakte hij zijn debuut bij Boxing Gladiators tijdens een evenement in Rotterdam. Ik ben hier klaar voor. Jaren train ik hier al keihard voor en nu is het moment daar. Ik ben dankbaar dat Boxing Gladiators en Videoland mij deze kans geven. En ik ga hier laten zien waar ik aan toe in staat ben, aldus Roelfink. Roelfink won eind vorig jaar het 8-man tournament van Boxing Influencers. Het evenement Boxing Gladiators 3 wordt gehouden in Topsportcentrum Rotterdam en wordt uitgezonden natuurlijk op Videoland. Gevallen tv-ster Roger Smit woont noodgedwongen in een caravan. Dit is nu mijn paleis voor een prikje. Zijn televisiecarrière, luxe leven en relatie met Frank Jansen raakte Rogier Smit allemaal kwijt. Tegenwoordig woont de voormalige interieurstylist in een caravan en leeft hij van een uitkering. Vorige week werd hij ook nog opgeschrikt door vandalen. Ik heb behoefte aan iemand die me liefdevol omhelst en dat die het ook dat meent. Als de jonge, blonde helft van de populaire tv-duo Frank en Rogier, groeide Rogier Smit in korte tijd uit tot een bekend gezicht op televisie. Samen met Frank Jansen maakte hij voor SBS6 het succesvolle Paleis voor een Prikkie, waarin ze met een klein budget woningen omtoveren tot een heus paradijsje. Het leven van Frank en Rogier al snel leverde een nominatie op voor de televisiering Talent, waarbij RTL het duo wegkapen met een miljoenencontract. Het toekomst leek het stel toe te juichen, totdat hun relatie eind 2020 strandde. Wat volgens was een publiek moddergevecht vol juridische procedures, ruzies over partneralimentatie en zelfs een voogdijstrijd om een hond. Uiteindelijk besloot RTL in 2021 de samenwerking met het duo te beëindigen. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 10 juli. We hebben NOS de avondetappe, praatprogramma, sport, wielrennen. Om 7:05, 8:00 het NOS Journaal. En dan de NOS WK-avond. En dat is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje. Dan hebben we de tweede helft ook nog. En de derde helft hebben we weer de NOS avondetappe. Dan hebben we om 8:00 op NOS NPO 2, NOS Journaal, Nederland op film. Een historische documentaire. Patience, misdaadreeks, Nieuwsuur om 10:00 en McDonald's en Dots. Dat is een misdaadreeks. Dan, die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 7:55 op NPO 3 Razen Waas. Die gaat in geen land in Zuid-Amerika waar je de oorspronkelijke mensen zo goed tegenkomt als waar hij nu heen gaat. De slimste mens, België, sluipschutters om 9:30. En dan de hele avond door Noordzee Jazz uit Rotterdam. Dan hebben we René Groenendijk, voor iedereen beter. Een theatershow tot en met 10:50. Want dan hebben we Secret Duets. En die sluiten daar de avond af. Op RTL 5 over de A4. Een verkeersreportage. Dan 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 om 8:00 de Oranje Zomer. Helene Hendricks bespreekt met haar gasten natuurlijk van alles en nog wat. Om 9:00 de Bondgenoten. Dan de Hart van Nederland. Een late editie. Daarna weer de Oranje Zomer. Want we gaan natuurlijk het voetbalwedstrijd bespreken. En daarna ook nog shownieuws. Om 8:30 op SBS 9 Remy Sans. Een science fiction film. Fantasy Island om 22:45. En die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 8:30 Fire Country op Net 5. En daarna om 10:50 Chicago Fire. Die sluit ook de avond af. Op Veronica hebben we om 8:00 de Big Bang Theory. Dan Demolition Man, een science fiction film. En Samaritan, ook een actiefilm, om 10:50. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeraar!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Meerdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

0: Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. Where we choose pride over character and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America where they spin lies into fairy dust.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomerradio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Meerdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!